0: krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie.

0: Ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl. Oh.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Sorry.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo
4: Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bewoners van 9 evacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip de Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bewoners van 9 evacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: Omroep, het is 8 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip de Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
1: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: En het is een maandag 27 juli van het jaar 2026. Goedenavond, leuk dat u erbij bent hier bij de Flevo Zieken Omroep. We begonnen met onze artiesten van de avond, de Swinging Blue Jeans en Johanna Koet.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat u erbij bent dus. We gaan natuurlijk het eerste uur beginnen met Nederlandstalige muziek tot aan 20:30. Straks om 20:30 gaan nog meer aandacht voor de Swinging Blue Jeans. En daarna nog wat Middle of the Road. Maar laten we beginnen met Nederlandstalige muziek. En voor de eerste gaan we een beetje richting Amsterdam, heb ik begrepen. Want daar komt volgens mij Peter Beese vandaan. En die zingt voor ons: Ik zou het willen schreeuwen van de toren.
2: Hou

0: lekker vrolijk plaatje, dat van Peter Beens. En ik zou het willen schreeuwen van de toren. En ik gaf net al aan, hij komt uit Amsterdam, inderdaad uit de Kinkerbuurt. Hij is begonnen met een cassette recorder en een mengpaneel. En nam zo zijn eigen liedjes op. En zo is eigenlijk een beetje het allemaal begonnen. Hij is begonnen in 1985 met zingen. En dat doet hij volgens mij nog steeds.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Ik draai lekkere Nederlandstalige muziek. Maar ook hele mooie is deze van Edcilia Romley. Zeg het dat me niet zo is.
2: Zeg.

0: natuurlijk. Het is een compositie van Frank Boeien. Maar natuurlijk op een hele mooie manier vertolkt door Edcilia Rombly. Zeg me dat het niet zo is. En Edcilia Rombly heeft natuurlijk meegedaan aan de Soundmix Show. Het Eurovisie Songfestival. Is ook lid geweest van de Ladies of Soul. En heeft natuurlijk ook een Caribische achtergrond. En zingt daar natuurlijk ook altijd hele mooie stukjes muziek in.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken en roep.
0: Tijd voor de hitparade. Dan gaan we eens even een kijkje nemen. En dan zien we deze van Emma Heesters. Hartenbreker.

0: van jou.
1: En dat is muziek natuurlijk afkomstig van Emma Heesters. Hartenbreker en dat uit de hitparade van vandaag.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: En nou wat nieuws. Gaan we natuurlijk even naar wat ouds. Wel zo logisch. Johnny Lyon, hier is Sofietje.
3: Zij

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Dat was de muziek afkomstig van Johnny Lyon. Was natuurlijk een zanger van de band The Jumping Jewels. Maar is later ook solo gegaan en werd eigenlijk dus het meest bekend met dit nummer. Sofietje. Goed, we gaan nog een beetje vrolijk aandoen. En dat doen we samen met Dennis. Ja, onze Dennis dan niet, maar de muzikale Dennis. Gewoon een vrolijk liedje. En dat uit 1998.

dat doet er natuurlijk altijd gewoon goed in de Nederlandse taal. La la la la. Gewoon een vrolijk liedje en dat is van Dennis. En zoals hier staat uit het jaar 1998. Goedenavond. Goed, lekker wel even luisteren, want zo direct hebben we natuurlijk aandacht voor onze artiest vanavond. De Jumping Jewels. Nee, niet de Jumping Jewels, natuurlijk de Swinging Blue Jeans. Ik gooi alles door elkaar. Goed, Nederlandstalige muziek van Monique Smit. Hier is Naar Huis.

En Monique Smit is natuurlijk nog steeds gewoon lekker actief in de muziek. En dit is haar laatste plaatje die genaamd is Niet naar huis. Dat is natuurlijk nog altijd de Flevo Zieken Omroep met het programma Losse Band op deze maandagavond. Met muziek voor jou. En voor de volgende gaan we eens even een heel stukje terug in de tijd. En ik moest echt wel even opzoeken wie het was. Wilferdi. Hij komt uit Gent, België. En had een grote hit met het nummer Christine.

het ons wel goed, Christine, dat wij ons weder zagen. We hebben niets gezegd, Christine, alleen wat dwaze woorden. Gezocht en onoprecht, Christine, die er niet bij behoorden. Ik heb je niet herkend, ging dan je fierheid wijken. Je durf me zelfs niet eens.

Vi wonder mooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

En dat is een nummer wat dus een beetje opgenomen is in de zeg maar populaire lijst van de nummers uit Vlaanderen. En dat was natuurlijk niemand anders dan Wil Ferdy en het nummer Christine. Maar we hebben natuurlijk ook iemand die natuurlijk heel mooie liedjes kan maken en dat ook zeker heel veel gedaan heeft. Herman Verveen, zijn bewerking van Suzanne.

0: Waarom? Natuurlijk een prachtige uitvoering van Herman van Veen. Nederlands podiumkunstenaar, schrijver, componist, regisseur, muzikant, acteur en presentator. En opgeleid als violist, zanger en muziekpedagoog. Wat dat betreft is het een alleskunner. En hij maakte van natuurlijk het bekende nummer van Leonard Cohen, de Nederlandse bewerking. En die was ook genaamd Suzanne.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Het is ondertussen 8:30 geweest. Tijd voor onze artiesten van de avond. The Swinging Blue Jeans. Hier is Don't Make Me Over.

We worden dus met de twee nummers van de artiesten van de avond, de Swinging Blue Jeans, die oorspronkelijk uit Liverpool in Engeland kwamen. In 1957 richtte Ray Ennis een skiffelgroep op, de Blue Jeans. En een van de leden van het eerste uur was Norman Kuhiki, die toen met een wasboord speelde. Ralph Ellis en Les Braid die kwamen er later bij. En vanaf 1960 noemden ze zich dus de Swinging Blue Jeans. In 1962 trad de groep op in de Star Club in Hamburg en ze werden uitgejouwd. Toen besloten ze over te stappen naar een ander genre. Norman Kuhiki verwisselde zijn wasboord voor een drumstel, Les Braid zijn contrabas voor een basgitaar, Ray Ennis en Ralph Ellis hun akoestische gitaren voor een elektrische en zo ontstond de groep die rock'n'roll ging spelen. Banjo-speler Paul Moss die vertrok en er bleven vier leden over. Ze veranderden hun naam dus in de Swinging Blue Jeans en op het toneel droegen ze mouwloze leren jasjes en natuurlijk blauwe spijkerbroeken. En toen de Mercy Beat opkwam werden de Swinging Blue Jeans daar wel door beïnvloed. Maar hun muziek bleef wel aanzienlijk dichter bij de originele rock'n'roll dan de collega-groepen als bijvoorbeeld The Beatles, The Searchers, Carrie and the Pacemakers en The Mercy Beats. De volgende jaren werden een drukke tijd voor de groep met veel optredens in zalen en voor de televisie. Vaak samen met collega's uit Liverpool. Ze traden op vaak ook buiten Engeland. Ze maakten ook platen en afgezien van hun eerste single It's Too Late Now, die in Engeland de 30ste plaat haalde, hadden ze dus drie hits. Waaronder dus Hippie Hippie Shake, Could Collie Miss Bolly en even kijken, Jorna Good inderdaad, die heb ik in het begin van het uur gedraaid. Nou, voor nu heb ik even klaarstaan Hippie Hippie Shake. En dan moet ik wat horen natuurlijk, maar dan moet je wel het goede knopje indrukken. Fuck!

En misschien is het ook al een klein beetje opgevallen dat de nummers die ze spelen misschien helemaal origineel waren. En dat was misschien ook wel een klein beetje toepasselijk voor de Hippie Hippie Shake. Dat was namelijk een nummer wat eigenlijk in 1959 al eens een keer op plaat is gezet door een Amerikaan, Gran Romero. Het werd in ieder geval wel een nummer 2 hit voor de Swinging Blue Jeans in Engeland en nummer 24 in de VS. En zelfs nummer 5 in Nederland. Goed, we gaan lekker door met muziek. En dan gaan we eens even terug naar de hitparades van vandaag. Want daar kwam ik deze tegen van een dame met de naam Quasi Abrams. En genaamd is Good

0: Heerlijke muziek uit de Heerpraters van vandaag van Gracie Abrams en het nummer Good Reason.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: Nou, ik vond dit nummer eigenlijk er wel mooi achter passen. Het is natuurlijk wel een stukje ouder, want we gaan daarvoor terug naar het jaar 1975 met Bachman Turner Overdrive en Looking Out for Number One.

0: hun naam wordt wel eens een beetje afgekort als BTO, oftewel de Bachman Turner Overdrive. En voor deze gingen we naar het jaar 1975. En echt wel een hele grote hit. In die tijd, Looking Out for Number One.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Voor de volgende gaan we eens even naar het jaar 1994. Best wel een lekker nummer vond ik dat toen de tijd. Het was wel een beetje een eendagsvlieg, hij mocht er zijn. Edward Collins, de beste man. En dat nummer is genaamd A Girl Like You.

0: Een nummer dus uit het jaar 1994 vanaf van Edwin Collins. A Girl Like You. En even snel een beetje opzoeken naar deze man. Kom je erachter dat hij dus uit Schotland afkomstig is. Uit Edinburgh om precies te zijn. Geboren in het jaar 1959. En dat hij ook een eigen muzieklabel heeft. Maar hij had in ieder geval in 1994 dus een groot hit met dit nummer. A Girl Like You.
1: Goedenavond. Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: Muziek. We gaan weer eens even een kijkje nemen in dit parade. Dat gaan we doen samen met Keiko en Max McGranone. En dat nummer Take Me Back. Again.

0: even een kijkje nemen in dit praten. En daar vonden we dus deze van Kygo. En zijn muziek is altijd wel een klein beetje herkenbaar. Er zit altijd wel een soort van dezelfde wijs in. Nou, maar op de een of andere manier vind ik dat altijd wel leuk om te beluisteren. En uiteraard hoop ik dat u dat ook vindt. En dit keer wordt hij ondersteund door Max McKnown. En het laatste uitvoeringje is dus genaamd Take Me Back.
1: Dit is de Flevo.
0: Goed, het is bijna tijd om even naar het nieuws te gaan luisteren. Maar tot die tijd gaan we nog even terug naar het jaar 1976. Gaan we doen samen met de Bee Gees. Die brachten toen de LP uit Children of the World. En die werd in ieder geval een groot succes. En daar stond dit nummer op. You Should Be Dancing.

0: gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: tot zover dus Swinging Blue Jeans. En voor de vijfde keer dus. En dit was het nummer Kut Kali, Miss Bally.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat jullie erbij bent op deze maandag de 27e juli. We hebben zo direct wat country, nog wat klassiek en ook nog wat easy listening. Maar laten we beginnen met country muziek. En we zijn net al een beetje vrolijk bezig. En weet je wat, we gaan er nog even lekker mee door. Bluegrass muziek van Carson Peters en Iron Mountain. Walking Back to Georgia.

0: natuurlijk gewoon een lekker begin van de Carson Peters en de Iron Mountain. Walking back to Georgia. Wat dat betreft is de country die muziek heel erg divers.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En de volgende is alweer gelijk een hele andere stijl. Wordt gebracht door de Jack Wharf Band. Ole Virginia.

0: En het zijn natuurlijk country nummers uit Amerika, maar het zijn toch ook vaak muziekjes die net zo makkelijk bij ons in de hitparade zouden kunnen staan. De Jack Wolf Band en Ole Virginia.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Maar goed, zo gezegd, ze zijn natuurlijk van allerlei stijlen. En wat dat betreft is country muziek een heel breed begrip in de Verenigde Staten van Amerika. En dit is alweer wat rustiger, wat anders. Gespeeld door Jarek Brooks en I Don't Need That Much.

de maandagavond presenteer ik natuurlijk altijd het programma Los Verband. En als onderdeel erin, daar zit altijd een stukje country muziek. En daar vind je dus dit bijvoorbeeld in. Derek Brooks en I Don't Need Much. En we gaan wel lekker door met dat soort muziekjes tot aan 9:30. Hier is Noam Roek en Feeling Like the Future.

0: twee muziek die elkaar uit afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. En dit was Norm Roek, Feeling Like the Future.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan nog even lekker door. De volgende! Ja, het zijn allemaal een beetje onbekende artiesten. Jamie Allen, Should Be a Cowboy.

Countrymuziek gaat ook heel vaak over drank en over pick-ups. Dat zijn natuurlijk de auto's met de grote laadbak. Maar misschien er ook wel eens over de vraag van, zou je een cowboy willen zijn? Of moeten zijn? Should have been a cowboy. En dat door Jimmy Allen.

0: zou bijna zeggen, hier doen we het voor. Andy Jane, Fly Away.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker een groep.
0: Ja, country muziek is wat betreft heel diverse. Zeker als je het volgende nummer weer hoort. En dat gaat hit aan Beach Bar. En dan denk je, ja, wat heeft dat nou weer met country te maken? Ja, het is toch even country muziek. Het wordt in ieder geval gezongen door Phil.

0: zie je maar. Ook country muziek, dat kan gaan over iets anders aan het strand staat. De Beach Bar. En dat door veel mooier. Goedenavond. In ieder geval leuk dat je er nog bij bent. Zo, direct om 9:30 en natuurlijk aandacht voor klassieke muziek. Maar eerst nog even een paar country nummers. Een paar, ja, ik ga mijn best doen. In ieder geval nog twee. Deze Paolo Noonan Band. Ain't No Whiskey in the Valley.
1: I was driving down

zo'n lekker nummer. Zeker als je in de auto zit bijvoorbeeld om een lange rit te maken. Was ook vaak gereden dat vrachtwagenchauffeurs in Amerika dus ook veel van dit soort muziek draaien. Zoals deze van de Terrier Gins Bluegrass Meltdown. Mondvol is het wel, maar wel een mooi nummer. Rolling Home to You. Goed, kijk naar de klok. Het is ondertussen 2 minuten over 9:30. Tijd, hoogtijd dus voor klassieke muziek. Ik heb een stuk uitgekozen wat een compositie is van Wolfgang Amadeus Mozart. Het Hoornconcert nummer 1 in D major K412. En uit een stuk het Allegro.

0: En dat was dus de Allegro uit K412, oftewel het Hoornconcert nummer 1 in D groot. En dat uitgevoerd door het Wolfgang, tenminste het niet gecomponeerd door Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Blijf als ik kom op.
0: Ik kan alles even niet zien en doe wie het uitgevoerd is, maar dat is natuurlijk even wat minder relevant. Bent u in ieder geval liefhebber van klassieke muziek? Ja, luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12 zit mijn collega Harry Operendorf op deze stoel. Onze specialist in die muziek. Hij speelt altijd mooie stukjes af en weet er ook altijd van alles bij te vertellen. Goed, kijk naar de klok. We zijn toegekomen aan ons laatste onderdeel. En dat zijn de easy listening muziek. En voor deze ga ik maar eens even een beetje richting voor mij Zuid-Amerika. Dat gaan we doen samen met Roberto Carlos. En dan nummer wat is genaamd Aquela Casas Simples. MUZIEK

0: En volmondig heet hij Roberto Carlos Braca. En dan is zijn naam Aguelo Casas Simples. En deze Roberto Carlos Igagua was eigenlijk een Braziliaan die zich in eerste instantie echt met rock en roll heeft bezighouden. Maar later dus ook wat meer met romantische en zelfs religieuze muziek.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met easy listening muziek.
0: En we gaan verder met Nina Rota, Love from the Godfather.

0: Dat is de tune uit de film The Godfather uit het jaar 1972. En staat hij zelfs omschreven. Dat was nog altijd wat omschreven als een van de beste films ooit gemaakt. In ieder geval was dit de tune en gespeeld door Nino Rota.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En we zijn nog altijd bezig met East Listening Muziek. En we hebben nog zo'n kwartiertje te gaan. En voor deze gaan we naar Italië met Frida Boccara. Canzone di un amore perduto.

0: Is dat mooi? Of is dat mooi natuurlijk? Frida Bokkera, canzone di un amore perduto.
1: Flevo, zieke omroep.
0: Nou ja, zo spreek je nog eens een beetje Italiaans, inderdaad. Nog altijd een beetje Eastlist die muziek hier bij de Flevo, zieke omroep. En deze is ook wel mooi van Johnny Mathis. A time for us.
2: A time.

0: beetje kippenvelmuziek bijna. En dat van Johnny Mathis. En A Time For Us.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenoproep.
0: We gaan gewoon er nog eventjes mee door tot aan 10 uur. En ik hoop dat u nog even wakker kunt blijven. Tot aan 10 uur. En dan gaan we nog even verder met de muziek van Los Panchos. Masalia.

Spanjols en Mas Alia. De beste mix op je radio. Dat is natuurlijk altijd nog hier bij de Flevozieke nummer op. Op een of andere manier krijg ik het aardig voor elkaar om allemaal van dit soort heerlijke kippenvelmuziekjes bij elkaar te zoeken. En ja, dat probeer ik natuurlijk nog even tot aan 10 uur vol te houden. En dat betekent nog zo'n ruim 5 minuten te gaan. Deze mag er ook zeker zijn. Gezongen door een Zweedse meneer genaamd Harry Nilsson. Een nummer is genaamd I Wonder Who's Kissing Her Now.

0: heel hoog viooltjes gehalte vanavond. En dat ook weer met de muziek van Harry Nilsson. I wonder who's kissing here now.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: Goed, betekent wel dat, dat ik aan het eind van het programma gekomen ben. Ook in eerste plaats wil ik u natuurlijk heel veel beterschap te wensen. Probeer in ieder geval zo snel mogelijk naar huis toe te gaan. Morgen dan zijn in ieder geval Harry en Truus hier natuurlijk met een heerlijk programma. En ik zou zeker daarna blijven luisteren. Ik heb er nog eentje voor u voor het slapen gaan. En die is afkomstig van Peggy Lee, die genaamd is Non-Dimenticar. En daarmee zeg ik, welterusten.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden.

0: vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartijen tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Flevo Zondagochtendmuziek.
1: Ja, helemaal, dames en heren. Een hele goede ochtend. Ik opende dit live-programma van de Flevo Ziekenomroep met een concerto da Chiesa. Dat is een kerkconcert. Dat werd gespeeld tijdens rustige momenten tijdens de katholieke mis in de baroktijd, vooral in Italië, zodat je door die instrumentale muziek een moment voor meditatie had. En ik liet u horen van Evaristo dal Abaco, die leefde van 1675-1742. Hij was een violist, een componist. En hij was de zoon van een gitarist, Damiano Dall'Abaco, in zijn tijd ook een groot virtuoos. Hij was de laatste jaren van zijn leven de concertmeester aan het Beierse Hof. En het leuke van dit programma is, ik struin ook af en toe wel eens kringlopers en dergelijke na, om te kijken voor bijzondere opnamen. En dan vind je opnamen van een componist waarvan je nog nooit gehoord hebt. En dit was dan deze Evaristo Dall'Abaco. Zijn concerto da Chiesa, opus 2, nummer 4, had drie deeltjes. Aria, met als tempo aanduiding Allegro Moderato. Dan Largo, met als tempo Adagio. En het derde deeltje was Presto. U hoorde het ensemble Benedetto Marcello. En dat is een ensemble wat zondag dirigent speelde. En dan heb ik nog een werkje van een componist waar ik nog nooit van gehoord had, namelijk van Bonifacio Graziani, die leefde van 1604 tot 1664, dus de generatie, ja, grootvader eigenlijk voor Dall'Abaco. En van hem laat ik u horen zijn Velut Palma, Velut Rosa, gezongen door Dame Janet Baker, mezzosopraan, en ze wordt aan de clavicembal begeleid door Raymond Leppard. Graziani.

Ja, dat was Dame Janet Baker. En dit was een live recital wat ze gaf op het Elderberg Festival van Benjamin Britten en Peter Pierce. En op verzoek van Britten en Pierce zong zij deze cantate van Bonifacio Graziani. Hij leefde van 1604 tot 1664. Hij was een Italiaan, een componist, maar ook een, zoals dat zo, zo mooi hoort, een clergyman. En dat is een geestelijke, een abbé. Het is een solo-cantate en dat is een erotische liefdessong, ja, eigenlijk verstopt in de tekst. Hè? En de verteller, in dit geval dus Dame Janet, vergelijkt zichzelf met een tuin die rijk is aan, bloemen waarin de liefde kan gevoed worden door fruit. En dus zo kan hij triomferen in de liefde. Goed. Dan ga ik verder met een stukje uit de Water Music van Georg Friedrich Händel. Ik kan me nog wel herinneren, dames en heren, dat vroeger als één stuk gegeven werd, gespeeld werd, onder andere door het Concertgebouw Orkest en een prachtige opname nog onder leiding van Eduard van Beijnen. Maar tegenwoordig heb je dan altijd in twee suites. Een suite in F groot en een suite in D groot. En de suite in F groot heeft het catalogus nummer 348. En de suite in D en G groot heeft het catalogus nummer 349, 350. Het zij zo. Ik laat u van de suite in F groot de laatste drie heeltjes horen. Boré, Hornpipe en Andante. En het wordt uitgevoerd door de English Concert onder leiding van Trevor Pennock. We gaan even op het water. Dat is wel aardig in deze vermoedelijk weer heel warm wordende dagen.

Ja, dat waren vier deeltjes uit de eerste suite in D groot uit de Water Music, de water, muziek voor op het water eigenlijk, hè, van Georg Friedrich Händel. Ik schonk u als eerste het minuet en daarna de bourrée, de hornpipe en de andante, uitgevoerd door de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock, en hij dirigeerde vanaf de klavercimbal. En de English Concert gebruikt instrumenten of kopieën daarvan uit de tijd van de compositie. Dus zeg maar rond 1720, 1730 zo'n beetje. Dan ga ik nog verder in de tijd terug, dames en heren. Namelijk naar Hildegard van Bingen. Die leefde van 1098 tot 1179. Die is dus 81 jaar geworden. En als ik dat zo zie, dat, zoals dat wordt genoemd, zoals een Duitse Benedictijnse abdis, was van adellijke afkomst. En ze heeft zich op een heleboel zaken heeft zich bezig gehouden, maar ook met muziek. En ik laat van haar het stuk horen, O Viga ac Diadema, O Maagd gekroond. En dat wordt uitgevoerd door Oxford Camerata onder leiding van Jeremy Summerlee. We gaan 1000 jaar terug in de tijd, hè?

Flevo Klassiek. Ja, die muziek van Hildegard van Bingen, ik vind het beeldschoon eerlijk gezegd. U hoorde het stuk O Viga ac Diadema, uitgevoerd door de Oxford Kameraden onder leiding van Jeremy Summerly. Prachtig gedaan trouwens. Dan springen we weer, toch wel zo'n 500 jaar vooruit in de tijd, namelijk Johann Sebastian Bach. En van hem laat ik u zijn tweede vioolconcert horen. Dat staat in A klein. Het is Bachs werken, indeling 1041. Ik laat u helemaal horen. Eerst is geen tempoaanduiding. Hè? Dat is vrij in te interpreteren. Tweede is tempo andante en derde allegro assai. U hoort de Amsterdamse Bach-solisten onder leiding van Thomas Zeertmeijer. Johann Sebastian Bach.

Dat waren de Amsterdamse Bach-solisten met Thomas Seertmeijer in het Vioolconcert in A Klein van Bach. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder en dan open ik met het vierde deel uit de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn. Tot zo!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is in Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Flevo Zondagochtendmuziek.
1: Ja, hoort u het ook eens van anderen. Ja, welkom terug bij de tweede uur van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek. En ik opende met van Felix Mendelssohn Bartholdy het laatste deel, vierde deel van zijn Schotse symfonie. Die schreef hij naar aanleiding van een bezoek aan Schotland, waar hij veel natuurindrukken had en dergelijke. Zijn derde symfonie staat in A klein, het is opus 56. En u hoorde het laatste deel, het Allegro Vivacissimo, overgaand in Allegro Maestoso Assai. Een opgewekt tempo wat wel een majestueuze indruk moet maken. U hoorde het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Dan is het vandaag 26 juli, dames en heren. En in Bayreuth worden de festspielen geopend. De beroemde Wagner-festspielen. Waar elk jaar werken van Wagner integraal worden uitgevoerd. En Wagner voltooide in 1842 Rienzi. Zijn derde opera en zijn eerste enorm succes had. Ging in Dresden in première op voorspraak van de componist Giacomo Meyerbeer, de uitvinder eigenlijk van de grote opera met vijf bedrijven en grote scènes, aria's, balletten en dergelijke. En Rienzi was Wagner's langste opera, 6 uur, heeft hem later wat ingekort, maar in het begin zat er zelfs een ballet van 40 minuten in. Nou ja, goed. Het gaat over Rome in de middeleeuwen met de laatste volkstribuun, de laatste burgemeester, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hè? En noem je dat president? En dat is Cola di Rienzo. En u hoort zijn gebed. Almachtige vader, blik herab. Hij raakt een grote benauwenis, zal ik maar zeggen, tijdens die opera. Ik kan hem nu niet helemaal uitleggen, want dan ben ik 3 kwartier bezig, maar dit gebed is heel, heel beroemd. U hoort de tenor Jonas Kaufmann als Rienzi. En het begeleidend orkest is het orkest van de Duitse opera in Berlijn onder leiding van Donald Renicles. Gefeliciteerd, Richard, met 150 jaar festspelen.

Ja, dat was een bijzonder doorleefde Jonas Kaufmann in deze aria. Almachtige Vader, Blick herab, uit de Rientie van Richard Wagner, zijn eerste Grand Opera, die vandaag wordt uitgevoerd ter opening van de Bayreuther Festspiele van dit jaar. Jonas werd begeleid door het orkest van de Duitse Opera in Berlijn onder leiding van Donald Runicles. En dan gaan we naar iets wat rustigere tijden, iets wat rustige muziek, zo moet ik het zeggen. Ik laat u van Max Bruch horen, niet zijn beroemde vioolconcert, maar zijn evenzeer geïnspireerde en prachtige romance in F-groot voor viool en orkest, opus 85. En dat wordt hier gespeeld door niemand minder dan Janine Jansen, die voor deze gelegenheid de altviool bespeelt. En ze wordt begeleid door het Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Janine, Ricardo en Max.

Ja, dat was dus een foutje van uw discjockey. Maar hier komt er inderdaad Max Boeg.

Flevo Klassiek. Ja, u luistert naar Flevo Zondagochtend Klassiek, een live programma van de Flevo Zieke Omroep. Dit programma wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag ook van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. En ik liet u horen van Max Bruch, de romance in F groot A, waarvoor alt, viool en orkest opus 85, hier uitgevoerd door Janine Jansen, die dus ook een fameuze altvioliste is. En naast een, ik durf het bijna niet te zeggen, gewone solovioliste. En ze werd begeleid door het Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Riccardo Chailly. Dan ga ik naar Puccini. En van hem laat ik u horen uit zijn Madame Butterfly. Het hartverscheurend verhaal van een Japans meisje, Chocho San, die verliefd wordt op een Amerikaanse luitenant als zee, B.F. Pinkerton. En daar een kind van hem krijgt, waar hij al lang met zijn schip vertrokken is. En Pinkerton komt terug en neemt zijn zoontje mee naar Amerika. En Chocho San, die pleegt dan zelfmoord. U hoort Jussi Björling en Mario Sereni en Piero de Palma in het stuk Do Funque al Mondo. Dat is daarin beschrijft de luitenant Pinkerton dat hij als Amerikaan de hele wereld rondtrekt. En ja, en elk stadje een ander schatje komt het eigenlijk op neer. En de Amerikaanse ambassadeur of gezant, Sharpless, is het daar niet mee eens. En daarna laat ik u horen de beroemde aria van Butterfly, Un bel di vedremo. Op een mooie dag zal hij terugkomen als hij nog hoopt dat alles goed zal komen. Goed. Madame Butterfly van Giacomo Puccini. Voordat ik het vergeet te zeggen, het orkest is het orkest van het Teatro dell'Opera di Roma. Dus het orkest van het Opera Theater uit Rome onder leiding van Gabriele Santini.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, ik hoorde het enigszins bars dat u luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Dat klopt ook. En ik liet u Jussi Björling, Mario Sereni en Victoria de Los Angeles horen in een twee stukken uit Madame Butterfly van Puccini. En ik laat u horen, nu uitgevoerd London Symphony Orkest onder leiding van Antonio Papano, het Chrysanthemi voor strijkorkest dat Puccini schreef in 1890 als in memoriam voor het overlijden van een zoon van de Italiaanse koning. Chrysanthemi.

Ja, dat was Chrysanthemi van Puccini, uitgevoerd door London Symphony Orchestra van Antonio Pappano. Ondertussen is de humoreske opus 10 nummer 1 uitgevoerd door Lisa Versman, violen, bas, hele piano, al begonnen van Tchaikovsky. En dat is meteen het laatste stuk van deze Flevo zondagochtendklassiek van deze zondag. Dit programma wordt herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12. En u kunt morgenochtend vanaf 10 uur tot 12 uur luisteren naar mijn collega's Jan, Peter en Joop met Wij wachten op de dokter. Dank u voor uw aandacht en heel veel spoedig herstel gewenst. Om te beginnen natuurlijk een hele fijne zondag. Dag!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. Eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7,1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen, maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

woonde hij rijk en net, had zijn buikje rond en vet, maar zijn koninklijk bestaan is hem slecht vergaan. Want zijn hart kende slechts armoe, en hoe men het ook beziet, hij zonder liefde gaat het niet, nee, dan gaat het niet.

0: Iedere avond bij de Flevo Zieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Naris vermoord door twee gewapende aanvallers in de provincie Badakhshan. Een van de vermoedelijke daders werd gedood door de bewakers van de functionaris. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wie achter de aanslag zit en wat het motief was. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. En fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot bijna 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust. Tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

ben uit. Ik lach mijn cocktails al van zeven dranken. Geef geen duit aan wat ze zeggen. Ik laat me gaan. Ik ben uit en niet voor mijn verdriet.

Gelukkig zijn. Ik bedank dat ik niet meer kan. En al word ik er draaierig van, hindert niet, hindert niet. Ik wil gelukkig zijn. Ik zoek mensen en gezelligheid. En al heb ik later spijt, hindert niet.

voor geen andere dag om iedereen. Ik wil gelukkig zijn. Ik weet van malligheid niet wat ik doe.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. Philips was een van de eerste bedrijven die het geld terugvroeg. Door de eenmalige meevaller verhoogt het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar met 1 procentpunt. Vallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Omroep. Wij zijn er ook op internet. Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zit je er weer goed voor?
2: Ik zit er helemaal kaarsrecht voor.
1: Ben je er helemaal klaar voor?
2: Heb je vandaag ook in de file gestaan dat al die verlengsnoeren van die elektrische auto's in elkaar zaten?
1: Nee.
2: Wat een zootje zeg. Jongen. Laten we er eens naar een lekker zomersplaatje tegenaan pleuren.
1: Ja. Don't let me be misunderstood.
2: Dat bedoel ik.
1: Santa.
2: Ja, Esmeralda.

0: Ja, het werd door Nina Simone al uitgebracht in 1964. En deze Esmeralda was Leroy Gomez. Die deed in 1977 nog eens een keer over.
1: 77.
0: Ja,
1: ik heb een heel goed geheugen, maar 77. Ja. Dus staat niet zo goed in het geheugen als 79 en 76.
0: Maar, ja, maar Trigger Finger. Toen ik net dat nummer aan jou liet horen, vloog je helemaal je stoel uit. Vertel.
1: Ja. Trigger Finger, die heb ik. Die kwam ook nog wel eens bij Matthijs van Nieuwkerk op. Hoe heet dat programma ook alweer? Nou, ik kan nagaan hoe snel het weggaat.
0: 3FM radioshow.
1: Nee, dat is Giel. Ja. Dan gaan we zo naar de live opname. Luisteren. Nee, Matthijs van Nieuwkerk televisie, zo 's avonds.
0: Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja,
1: leerde ik Triggerfinger kennen. Mm-hmm. En ze komen uit België.
0: Ja.
1: Ze zijn een Belgisch beentje uit België.
0: Uit Lier.
1: En I Follow Rivers is een van mijn absolute favoriete lieden, ook buiten de Triggerfingers om.

0: meesterlijke uitvoering.
1: Ja, zeker. Heel apart.
0: Ongelooflijk goed.
1: Je hoort hem te weinig volgens mij. Die moet best meer gedraaid worden.
0: Zullen we het straks nog een keer doen?
1: Ja, doen we nog een keer. Ik zat natuurlijk in de auto. Nou, ik zit regelmatig natuurlijk in de auto. Maar goed, maar heb ik altijd muziek aan natuurlijk.
0: Zit je ook wel eens buiten de auto?
1: Zelden.
0: Okay.
1: Maar toen hoorde ik in één keer een nummer. Ik denk, jee, dat heb ik al lang niet meer gehoord.
0: Daar gaan we.
1: Ken je hem nog?
0: Ja, ik wel.
1: Daar gaan we hoor.
0: Ik zong hem meteen mee, hè?
1: Ja, in het Frans, hè?
0: Ja.

0: zit nog een raar verhaal aan...
1: Otis Redding, hè?
0: Aan die Otis Redding. Die had, die had een hele grote fanclub.
1: Ja.
0: En die had een speciale naam. Die noemde zichzelf de Brigade.
1: Oh.
0: En dan kreeg je dus de Otis Redding Brigade.
1: Dat is heel apart.
0: Oké. Okay. Ja, ik vond hem wel grappig. Redding Brigade. De Otis Redding Brigade.
1: Ja, ja, ja, ik heb hem langzaam door.
0: Heb je hem?
1: Ja.
2: Okay. Fred's Music Mix elke dinsdagmiddag van 2 tot 4 en herhaald op de donderdag dezelfde tijd.

0: Dan zou je toch zweren dat je hier Chris Rea aan het luisteren bent. Ja, maar dat is niet. Het is John Haydock.
1: John Haydock, ja.
0: Haydock.
1: Echt twee druppels water.
0: En het is niet, hij speelt alles zelf. En dan gebruikt hij keyboard arrangementen.
1: Heb jij zelf wel eens twee druppels water naast elkaar zien hangen? En dat je zegt van zo, die lijken op elkaar.
0: Nee.
1: Want het is eigenlijk een heel raar woord. Hè? Ja, lijken als twee druppels water.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch heel raar. Ja. Over rare dingen gesproken. Mm-hmm. De Los Lobos, die moeten hartstikke blij zijn dat ze niet in Nederland wonen.

0: Een van de oudste bandjes uit Amerika, de Blue Oyster Cult.
1: Ja.
0: Prachtige, prachtige plaat. Ook een one-hit wonder, hè?
1: Ja, ja.
0: De Hadden Reaper. We net over...
1: Waarom staat er voor te zaken Don't Fear? Is het is de Reaper of is het Don't Fear the Reaper?
0: Het is Don't Fear the Reaper, maar ik weet niet wat de Reaper is.
1: Geen
0: is,
1: idee,
0: ja. Is dat de man die geld op komt halen voor, zeg, de geldontvanger?
1: Voor een riepshow.
0: Ja,
1: we
0: hadden het net nog even over Los Lobos, met La Bamba. Los Lobos. Dat was even, dat betekent de wolven.
1: Ja.
0: En als je in Nederland als wolf, dan sta je niet goed bekend. Dus je mag er ook op je geschoten worden. Ik zeg, je moet er toch niet aan denken dat Los Lobos op straat loopt en in één keer zonder Los Lobos.
1: Nee, maar denk ook niet in één keer aan La Bamba, toch?
0: Nee, ook niet.
1: Maar als je een wolf ziet, kan je natuurlijk tegen hem zeggen, hey, La Bamba.
0: Ja, en dan zeg je, ho, los.
1: Ja, Lobos.
0: En ja, los.
1: Ja.
0: Gaan we even naar de zomerse tijden van deze vriend Mungo Jerry.

0: Ray Dorset scoorde in 1970 deze wereldhit in de summertime.
1: Superplaat. Een echte Jerry. Zomerplaat, hè?
0: Ja, zeker.
1: Een van de mooiste. Overigens, Billy Ocean die heeft deze plaat gemaakt. En er zijn drie uitvoeringen van.
0: Aha.
1: Dat is de American Queen, de European Queen en deze die wij draaien, de
0: Caribbean
1: Queen.

0: met de gebieden waar die plaat uitgebracht werd. Begon het Caribbean Queen en dat werd geen hit in Amerika. En toen heeft hij het opnieuw ingezongen, American Queen. En dat werd daar een grote hit. En ja, toen was Europa aan de beurt. En die wilde ook geen Caribbean Queen. En American Queen wilde ze ook niet. Dus heeft hij hem nog een keer ingezongen met European Queen.
1: Ja. Of No More Love on the Run.
0: Is, nou ja.
1: Dat was het andere.
0: Love on the Run. Dat is
1: Billy.
0: Ook iets, ja.
1: Billy Ocean. We gaan, het is puur toeval hoor. We gaan weer nog een Billy verder.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het barsten van de Billy's. Weet je waar ze de meeste Billy's hebben?
0: Waarschijnlijk in de dierentuin.
1: Bij de IKEA.

0: hoort de genialiteit van de Beach Boys in deze stemmen.
1: Zeker, Brian Wilson en Rob Norman.
0: Hij heeft een paar keer in een kliniek gezeten voor verwarde mensen, zal ik maar zeggen.
1: Ja. Was een mooie documentaire ook.
0: Prachtig. Hij was er ook heel open over.
1: Waar hij dat allemaal vertelt, hè?
0: Ja, heel open. Ik vond dat toch wel bijzonder. Ja,
1: het bijzonder was dat drie dingen. Hè. Hij rookte heel veel, hij dronk heel veel en hij zat aan de drugs. En toen vroeg die man, wat is nou het moeilijkste om eraf... En zet hij het roken, wat is het moeilijkste?
0: En bananen, hij was gek op bananen, hè? Hij nam nooit holle bananen. Nee. Hij nam alleen maar bolle bananen.
1: Ja.
0: Maar dat is een kwestie van een halve slag draaien, maar zo gek was hij. Over bananen gesproken.
1: Waarom?
0: Hier is André van Duin met
1: waarom
0: de bananen.
1: Waarom zijn
2: de bananen krom? Brom! Zijn die bananen? Zijn die bananen? Zijn die bananen?

0: Sergio Mendes en Brazil 66. Hij nam het in 1963, nam hij het 66, sorry, opnieuw op. En het werd een berengrote hit in Amerika.
1: Absoluut. En weet je hoe ze 11 jaar later heten?
0: Nee.
1: Brazil 77.
0: Oh.
1: En weet je hoe ze dat 11 jaar later heten?
0: 88.
1: Yes. Iedere keer hebben ze dat aangepast.
0: Zij was slim, hè?
1: Een raar beentje.
0: Ja, zij was slim.
1: Even naar Candy Station. Even de lekkerste discoplaat die ik ken.

0: Hoog billen gehad vandaag, hè?
1: Ja, Bill Withers.
0: Billy
1: ja.
0: Swan.
1: Ja, ja, ja.
0: En die, ja, het is niet anders.
1: Nee, moet ik ervan zeggen.
0: Ja, nee, het is maar goed dat we niet op een naakstand zitten.
1: We gaan door met Frans Halsema voor onze eigen Frans. Want die vindt het mooi, hè?
0: Frans ja, Halsema. Frans vindt het fantastisch.
1: Ja, het is het nummer voor haar. Het is een bewerking van Her Song. Van de Jake Holmes uit 1970. En Michel van der Plas, die verzorgde de tekst.
0: Heel goed.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Zullen we even Thea...
1: Mooi nummer, toch?
0: Ja,
1: of,
0: ja, zullen zeker. We Thea even benoemen?
1: Want ja, we Thea, een, we krijgen een verzoeknummer binnen. Hè?
0: Verzoekje van ja. Thea binnen. Ja. Maar daar zijn we even druk mee bezig om hier in het grote archief een plaat te zoeken. Dat neemt nog even wat tijd.
1: Dat wordt in de tweede uur dan.
0: Waarschijnlijk.
1: Hè?
0: De kans is vrij groot, ja.
1: Nou, uit gaan we.
0: Ja.
1: Tina Turner.
0: Ja, even de lapjes door de ramen.
1: Even, ja.
0: Een beetje stomerig.
1: Twee stomerig, ja.
0: Stomerig.
1: Ja. Nou ja, steamy windows. Hè. Daar gaan we. Tony Joe White.

0: de achterbank van de auto.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Alle ramen.
0: Ja. Over ramen gesproken. Er zat een blonde mevrouw die was druk bezig aan de uitlaat van de auto aan het blazen. Komt ja. er een andere blonde mevrouw aan en zei, wat ben je aan het doen? Ze zei, nou, ik heb een deuk in mijn deur en die probeer ik er nu uit te blazen.
1: Ja.
0: En ze zei, kan helemaal niet. Ze zei, waarom niet? En ze zei, je hebt je ramen nog open.
1: Nou ja.
0: Ja, dat gaat er wel eens in de mist.
1: Dr. Jazz, daar gaan we mee uit. De eerste uur uit.
0: Ja, meer Dixieland.
1: Ja, meer Dixieland. De tweede uur gaan we nog wat Dixieland doen. Dat is lekker. Daar word je vrolijk van.
0: Eigenlijk lekker zomerse klanken.
1: Ja, daarom.
0: Wat voor land woon jij? Ja, ik woon in Dixieland.
1: Zomerland. Ja. Maar goed, tot de tweede uur luisteraars. Ja. Blijf luisteren.
0: Even
1: en
0: naar het nieuws, hè.
1: Komen we heerlijke fijne nummers aan. Onder andere beginnen we gelijk met de Rolling Stones.
0: Ja, lekker.
1: Van
0: lekker,
1: Foreign
0: lekker.
1: Tongues. Hun nieuwste LP, zeg maar. Of CD, wat je wil.
0: Geluidsdrager.
1: Tot straks.

0: Het is 3 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sucrula is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij als advocaat berichten van Ridouan Taghi vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld. Het OM wil Sucrula voor de rechter brengen, maar een datum voor de strafzaak is nog niet bekend. Eens op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Genieten met heel veel pret naar Aart en Fred. Elke dinsdagmiddag van 2 tot 4. Stem af op internet of via streaming. Wij zijn er voor u bij de Flevo Ziekenomroep.

0: In de Stars. Dus, ja, beter kan niet.
1: Nee, het is echt Stones.
0: Als een plaat nou helemaal klopt, dan is het Foreign Tongues van de Rolling Stones.
1: Ja,
0: dus, ja. Ja, en de Rolling Stones, mijn vader. Ken je mijn vader niet? Nee, die heb je nooit gekend.
1: Nee,
0: nou, dat was er één hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Was er eentje?
0: Ja, nou, die echt alleen van de berg af, hè?
1: Ja, ja.
0: Mijn vader was echt een Rolling Stone, hoor.
1: Ja.

0: Ja, we luisterden naar de Temptations, legendarische Motown groep uit Detroit. En uit 72 was Papa was een Rolling Stone. En dan gaan we over naar ons blokje.
1: Komt-ie.
0: Ja.
2: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
3: Toon. De eerste hit is van, nou, die kennen we allemaal natuurlijk, die plaat. En zeker in de vakantietijd is deze natuurlijk, ja, moet je deze even draaien. Dit is een remaster overigens trouwens van 2002. En Alice Cooper is een zeer begnadigd golfer. Dus zelfs een handicapje 4. Dus, en hij had een prachtige show op de bühne. Hij doet het, heb ik begrepen, nog steeds met slangen en helemaal bekleden. En er was altijd een zooitje op het podium. En zelfs die drummer die ging op een heel hoog podium zitten. Want die was als die was pissen, hoe noem je dat ook weer? Bang voor die slangen. Here's Cool's Out.

0: Samen met Kiss was Alice Cooper een van de eerste die veel rook en explosies en dat soort dingen gebruikte tijdens de show op het podium.
1: Mm-hmm.
0: Dus.
1: Nou ja, dat is...
0: Je hebt Kiss ook nooit gezien, hè?
1: Kiss, nee.
0: Niet live, natuurlijk.
1: Nee.
0: Oh, Diana, dat is een anekdote, maar ik weet niet of die waar is. Maar het schijnt dat de vader van Diana, de latere prinses van Wales,
1: ja,
0: geïnspireerd is om de naam van zijn dochter Diana te geven door deze plaat van Paul Anka.
1: Oké. Okay. Leuk verhaal trouwens ook wel.
0: Ja.
1: Dat is wel een Canada, hè, komt hij?
0: Canada, ja.
1: Canadese zanger is dat.
0: Uit Canada.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Leuk dat je kan zien aan de plaat, aan de tijd van de plaat. Dat is allemaal zo rond de 2 minuten. 1,59, 2 minuut 5. En dan kun je echt zien dat het ook uit de tijd van de jukebox is.
1: Ja, dat is combineren.
0: Ja, nou, dus de jukebox maar weer korte platen. Want dan kun je er meer kwartjes in gooien.
1: Ja, ja,
0: heel goed. Niels de Daka, Oh Carol, die kennen we allemaal. Maar daarvoor had hij ook al een plaat en die heette I Go Monkey. Maar dat klonk hier, die kon op monkey kon je heel slecht rijmen. Dus, wat is het geworden? I Go Ape.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Rock and roll is de meest pure vorm.
1: Ja,
0: ik ben zelf fan geworden van Niels de Daka. Ja. Alleen kom ik niet meer. Ik moet er eventjes in Spotify gaan kijken welk liedje daar. Dat mijn ogen geopend werden om fan te worden van Niels de Daka. Ja. Maar deze is wel heel erg leuk.
2: Ja, ja. Een belangrijke man in de muziek.
0: Hele grote lijst van prachtige platen die hij gemaakt heeft. Wij gaan naar onze Cher.
1: Ja.
0: Die was vroeger, maar dat weten alleen de ouderen onder ons nog, een onderdeel van het duo Sonny en Cher. Ja. Sonny Bono, ja. Dat was haar man. En die
2: maar
0: is,
2: ik moet even in de reden van. Hij zegt Cher. Maar dat is stoel. Dus je moet share zeggen. Maar goed, dat even terzijde.
0: Share. Niet share?
2: Nee, niet share. Want dan kan je erop zitten.
0: Oh. Nou, dat kunnen we.
2: Goed. Maar dat is een
0: ander verhaal. Maar ook naar waarheid opgetekend.
2: Ja, ja, ja.
0: En share. Share. Share.
2: Share.
0: Liefde. Share. I share you. Die ging scheiden van Bono. Bono is later nog. Sonny Bono is later nog burgemeester van het een of het ander geweest.
2: Ja, dat wil ik. Ik weet niet of hij het ooit geworden is. Ja, in Florida toch?
0: Ja, ergens in Florida. Ja. Ja. Of nee, geen gouverneur, hè?
2: Nee, burgemeester.
0: Ja.
2: Mayor.
0: Volgens mij is hij dat geweest.
2: Ja.
0: En dan ging Cher aan een solo-carrière beginnen. En dan hebben we All I Really Want To Do, was haar eerste doorbraakplaat.
2: Ja, het is geschreven door Bob Dylan, hè?
0: Oké.
2: Okay. Ja, voor zijn album Another Side of Bob Dylan uit 1964.
0: Is dit All I Really Want To Do?
2: Ja. Nou, gaan we even kijken.
3: De allereerste hit in Nederland.

0: Ja, dat was dan het blokje uit van eerste hit in Nederland.
1: Maar
0: in Nederland,
1: die zingt wel beter dan die Bob Dylan.
0: Ja,
1: die van Bob Dylan had ik hier niet uitgehaald.
0: Nee.
1: Mooi blokje.
0: Het verzoeknummer van... we hebben een verzoeknummer gehad van Thea. En het is voor Isia. En ze zegt, nou, doe maar een Afrikaans muziekje. En je moet het zelf maar uitzoeken. Nou, toen dacht ik, misschien is dit wat voor je dan. Morikante.

0: Ja, het kwam 3 weken voor Lennon, John Lennon's dood, kwam dat nummer uit, hè?
1: Ja, klopt.
0: 8 december 1980.
1: Ja, en weet je op wie dat gebaseerd was?
0: Nou, denk op Yoko.
1: Yoko, oh no.
0: Ja, oh no.
1: En even nog een correctie van onze buitenlijn uit Canada.
0: Ja.
1: Deze Sonny Bono, die is inderdaad burgemeester geweest van, even oplezen, Palm Springs in Californië. Dus
0: Californië.
1: Daar ben ik weer helemaal bij.
0: Nou, er zat er een naast met Florida dan.
1: Nou,
0: Californië is in het loop, hoor.
1: 3 postcodes.
0: Ja, dat wel.
1: Maar die is niet onbelangrijk.
0: Ja, goed. Oké. Kleinigheidje, maar leuk.
1: Maar we hebben het keurig weer aangegeven.
0: Dat we een correctie hebben gekregen.
1: Dank aan de buitenlijn.
0: Ja, dank aan de buitenlijn. Succes met de castagnettes natuurlijk. Zou de zon nog wel schijnen, denk je?
1: We gaan het horen van André vandaag.

0: Neil Russell en The Shelter People. En ja, dat is een van mijn... Toen ik een LP moest vervangen voor een CD, was de eerste die ik zelf gekocht heb, was Maddox and Englishman.
1: Ja, daar staat hij op.
0: En ja. Het gaat eigenlijk over Rita Coolidge.
2: Ja, daar gaat het. Dat is de Delta Lady.
0: Zou misschien een vage vriendin van deze Leon Russell geweest zijn.
2: Ja, weet je niet.
0: Hè? Overigens trouwens, ik zie de volgende plaat en daar staat Bad Leroy Brown van Jim Croce. Ja. Daar heb ik nooit... Van de week hoor ik ook weer zo'n heel raar verhaal. Er komen drie mannen bijna tegelijk bij Peters aan de Hemelpoort.
2: Oh jee.
0: En Peters zegt, drie mannen tegelijk. Hij zegt, hoe kan dat? Hij zegt, voordat ik jullie doorlaat, moet ik het wel even horen. Hij zegt, nou, zegt die ene, ik kom thuis en ik zie mevrouw om 1:00 middags helemaal naakt in bed liggen. Ik denk, ja, dat is foute boel. Die is aan het vreemd gaan. En ik boos en kijk overal, nergens gevinden. Ik was zo boos, ik pakte de ijskast en die flikkerde ik het raam uit. En tijdens het gooien kreeg ik het hartaanval, was ik dood. En hij zegt, en ben je u? Hij zegt, nou, ik loop over straat de hond uit te laten, krijg ik een koelkast op mijn hoofd.
3: Frits Music Mix,
0: en dan zei die andere,
3: vanuit het Flevo Ziekenhuis.
0: En die andere zegt, en jij? Hij zegt, ik zit rustig in een koelkast.

0: Nou zeg, enkele maanden na dat nummer werd uitgebracht, kwam hij om het leven, hè? Die Jim Croce. Ja, dat is wel jammer eigenlijk.
1: Hoe heette dat album ook alweer waar dit liedje op stond? Hij heeft zo'n heel bekend, het eerste is zijn doorbraakalbum.
0: Ja, dan moeten we misschien dat Canada daar nog even een
1: misschien
0: ons kan ondersteunen.
1: Even een hulplijn in kunnen zetten.
0: Zonnig Madeira. Oh nee, Sunny. José? Nee, José. José.
2: Feliciano.
0: Feliciano. Ja.
3: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.

0: Ik heb nog even een anekdote over José Feliciano.
1: José?
0: Een van mijn eerste pugactiviteiten was dat ik met een voetballer naar Groningen moest. Naar de Martinihal, waar Ron Brandsteder de honeymoon quiz deed. Mm-hmm. Simon Tahamata moest ik daarheen. En er was, in het programma was ook José Feliciano. En toen werd daar een repetitie gedaan, et cetera. En hij kwam daar dus op de vloer met zijn hond. Ja. Een blinde geleidehond. Ja. En die floormanager zei, nee, geen hond hierop. Hij zegt, ja, maar dat kan ik niet. Dus nee, we begeleiden je, maar er mag geen hond hier op het podium. Hij zegt, nee, ik wil dat mijn hond meegaat. Daar ben ik vertrouwd. En later heeft hij daar een plaat over gemaakt. No Dogs Allowed.
2: Ja,
0: dat was, behoorlijk wat tumult. Ik dacht dat hij toen met een
2: vliegveld te maken had. Dat hij een No Dogs Allowed.
0: Dit is ook een mooi verhaal, hoor. Dit is in Groningen.
2: Hij dreigt ook gewoon...
0: Ja, in Groningen, de Martinihal.
2: Ja.
0: Ja, en dat was nog voor de aardgasboringen. Dus het had niks met dingen te maken.
2: In Groningen, ja.
0: Ja, No Dogs Allowed.
2: Nee, als ik zeg CC Rider, waar ken jij dat van dan?
0: CC
2: Rider.
0: Pardon, geen idee.
2: Nou, was toch uit de
0: gaat
2: blues
0: dat over
2: van.
0: Paard?
2: Nee, dat was toch uit de blues van Easy Rider, toch?
0: CC Rider?
2: CC Rider, heel bekend. Het nummer dat is opgenomen door de Animals, Elvis, Lewis, Ray Charles, noem het maar op. De hele zooi, de Everly Brothers.
0: Laat gaan.
2: Ja, maar ook door. Je kent ze wel, de Dixie gasten. Noem ze maar. De Dixie.
0: Oh, de Dutch Swing College Band. Nou, meer disco.
2: Meer disco.
0: Dixieland.
2: Dixieland op deze zender. Come on.

0: maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan. Maar dan ga ik naar huis.
1: Ja, Hart, het zit weer op.
2: We zijn lekker. Ja, hoe liep daar nou net Barry White?
1: Ja, die kwam even langs, hè?
2: Jongen, een verrassing.
1: Ja, maar die zit ook te luisteren.
2: Ik dacht dat het eigenlijk eerst Lou Rawls was. Maar het was toch Barry White?
1: Nee, het was Barry White, ja. Ja, maar die had ik al eerder aan de telefoon gehad en zo.
2: En?
1: Nou, er was niks verder.
2: Verkeerd nummer gedraaid.
1: Heb je even zien er een? Nou, we hebben het wel gezien, maar niet
2: zo. Ja, het stuift wel, maar het regent niet.
1: Ik zou zeggen...
2: Gezond weer op.
1: En snel naar huis. En als vaste luisteraar kun je ook naar ons blijven luisteren op internet. Hè?
2: Ja, op donderdag. En je dit allemaal nog een keer beleven.
1: Kun je nog een keer
2: beleven. Maar beleef je het nog een keer.
1: Ja. Tot volgende week.
2: Volgende week.

0: is 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Koning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. De vondst werd gedaan nadat de 32-jarige moeder gisteravond in het ziekenhuis was bevallen van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning. De politie onderzoekt de zaak. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar. Betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

ik snap er niks meer van. Ik snap er niks meer van. Alle hunebedden zijn ons landje uit. Ik ben vrij, blij, maar wil home of thuis. Mijn radio terug en spek op mijn puf. Ik wil een banaan en geen levertraan. Waar blijft nou mijn fiets? Nou noem het maar iets. Die komt, maar ik zie nog niets. Ik snap er niks meer van. Ik snap er niks meer van. Mister Lee.

geïrriteerd, ik snap er niks meer van. Ik snap er niks meer van. Onze wagens van de elektrische tram. In Berlijn zijn en niet in Amsterdam. Geen klok in de kerk, geen zin meer in werk. De beurs is te flauw, mijn brood is weer grauw. De opera staakt, Fidelio wordt geschaad. Ik snap er niks meer van. Ik snap er niks meer van.

meer, ik snap er niks meer van. Ik snap er niks meer van. Dat die Nurenberger bende bij elkaar schreef van rechts, zegt, nein, es ist nicht wahr. De landwachter vlucht, atoombomgerucht, in Iran gefluit, de Rus is eruit, bij Franco aan huis, daar is het nog lang niet thuis. Ik snap er niks meer van, ik snap er niks meer van.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. Een natuurvergunning voor Lelystad Airport, dat heeft de rechter bepaald. Het vliegveld wacht al ruim 6 jaar op een besluit. Het kabinet wil de luchthaven openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder natuurvergunning. Actiegroep Red de Veluwe had de zaak aangespannen om een besluit af te dwingen. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Bewolking, er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Huh? Stil is?
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen. We go together.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo
2: Zieken!

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden...

0: En welkom bij de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: We hebben weer een gezellig programmaatje voor vanavond gemaakt. En daar zit in een half uurtje country.
1: Daar beginnen we mee.
0: Daarna een half uurtje verzoekjes.
1: Ja, die hebben we ook te pakken.
0: Ja. En een tweede uurtje, daar hebben we het cabaret om lijst met Nederlands product.
1: Juist.
0: En dan als laatste onze artiest van de avond. En dat is vanavond John de Bever. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Goed zo.
1: Want ik doe de techniek.
0: En ik presenteer.
1: Presenteer het hele verhaaltje. Goed, we gaan beginnen met...
2: Country Hits Radio.
0: We beginnen met Rodney Crowell. Dat is een countryzanger, singer en songwriter en producent. Geboren op 7 augustus 1950 in Crosby in Texas. Hij begon op 11-jarige leeftijd als drummer in de band van zijn vader. Op de high school formeerde hij zijn eigen band, de Arbitrators. In 1972 beëindigde hij zijn collegestudie en verhuisde hij naar Nashville. Met optredens in plaatselijke clubs verdiende hij meer slecht dan recht voor zijn levensonderhoud. Op een dag hoorde Jerry Reed zijn zelfgeschreven song You Can't Keep Me Here in Tennessee. En Reed nam de song op en bood de getalenteerde Rodney Crowell een baan aan in zijn muziekuitgeverij. We gaan luisteren naar I Walk the Line.

En Johnny Cash, die zong daarnaast ook even mee. Hey, we gaan verder met de Walkers. Dat was een Nederlandse muziekgroep uit Maastricht. De groep die ontstond in 1963 uit de Mosem Skiffle Groep. En met popmuziek met skiffle-accent en zang van Jane Innussem. In de mee, moet ik zeggen, Jane in de mee, had de groep een heel eigen sound. Hun songs There's No More Corn on the Braces, die bereikten de hoge plaatsen op de hitlijsten over de hele wereld. Met de komst van René Innemee in 1973 veranderde de stijl van band in de richting country. Ze bleven echter succesvol. In 1980 veranderde de Walkers haar naam in The Press en de eerste single I'm Gonna Shoot the DJ is meteen een hit. Later in 1984 richtten enkele leden de groep Pepperbox op.

0: als pleister op de wonden. Met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: En dan gaan we verder met Bobby Gentry. Die werd geboren als Roberta Lee Streeter op 27 juli 1942 in Woodland in de staat Mississippi. Ze bracht haar kinderjaren door op de boerderij van haar grootouders van vaders kant, nadat haar ouders waren gescheiden. Haar grootmoeder merkte hoeveel ze van muziek hield, dus ruilde zij een melkkoe in voor een piano van de buurman. Toen Bobby nog heel jong was, luisterde ze altijd naar jazz- en bluesmuziek uit New Orleans. Op een oude radio op batterijen, omdat ze geen elektriciteit hadden. Op de piano probeerde ze dat daarna te spelen. Het verhaal gaat dat Bobby op 7-jarige leeftijd haar eerste lied, My Dog Sergeant is a Good Dog. En dat zeiden ze dat het al door haar gecomponeerd werd. Met alleen de zwarte toetsen werd er ook nog bij verteld. Want zo zag ze de kerkpianist ook spelen. Jaren later speelde ze het nummer in haar BBC-tv-serie in 1968. Bobby was haar tijd jaren vooruit en was ook zakenvrouw. Richtte 2 muziekuitgeverijen op, onderhandelde over haar eigen miljoenencontracten en in het begin van de jaren 80 trok ze zich terug uit de showbusiness. We gaan luisteren naar Bobby Gentry met Chickasaw Country Child.

Joe Diffie, die wordt geboren op 28 december 1958 in Tulsa in de staat Oklahoma. Zijn eerste muzikale optreden kwam op 14-jarige leeftijd toen hij optrad in de countryband van zijn tante Dawn Anita. Nadat hij halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw als demozanger had gewerkt, tekende hij in 1990 bij de Nashville-divisie van Epic Records. Tussen die tijd en 2004 bracht Diffie 35 singles in de Billboard Hot Country Songs hitlijsten. We gaan luisteren naar Bigger Than The Beatles.

Windval is een van de langst bestaande countryformaties in Nederland. In 1977 opgericht in Oudewater. Na het uiteenvallen van de Shaking Spiders ontstaat de countrygroep Windval. De eerste bezetting bestaat uit Wil Gans, Auk Boersma, Hans de Jong, Ton Pauw, Hans Mulder, Jan Boersma, Paul Linders en Bert Vermeij. Windval wint het befaamde Country Festival van Uden. En het debuutalbum No Covers verschijnt met een eigen repertoire, dus geen covers. En dit is voor een Nederlandse countrygroep hoogst uitzonderlijk. In 1994 verschijnt er weer een echt Windval-album, de CD Out of Limits, met wederom eigen werk. Windval is ook te horen als begeleidingsband van diverse andere country-artiesten. We gaan luisteren naar On a Saturday Night.

Skip Kilbo, geboren als Floyd August Kilbo op 26 september 1937 in Sunset in de staat Louisiana. Skip Kilbo, die uit het diepste zuiden van de Verenigde Staten komt, begon op 14-jarige leeftijd viool te spelen. Was lid van verschillende schoolbands en nam deel aan verschillende countryformaties tijdens zijn militaire dienst bij de Amerikaanse luchtmacht. In 1957 richtte hij de Fur Young Men op met Daryl Cotton, Ernie Williams en Wayne Moore, die enkele singles uitbrachten en hun naam in 1963 veranderde in The Castaways. Kip die speelde in de band Nashville West, The Birds en de band Swampwater, die bestond tot 1972. Swampwater werd bekend als begeleidingsband van Linda Ronstadt en Arlo Guthrie. Daarna werkte Kip Kilbo als studiomuzikant en liedjeschrijver. In 1975 werd de Flying Burrito Brothers opgericht. En in 1980 veranderde de band zijn naam in Burrito Brothers en sloot Kip's zoon Ronnie zich aan bij de Burrito's. We gaan luisteren naar Red Water.

0: Een Flevo verzoekplaat.
1: En ik moet vertellen dat we weer door Rieke een paar mooie nummers allemaal hebben gekregen van de verzoekjes. En we beginnen vandaag met Peter Maffay. En met het nummer Doe. En dat is aangevraagd door mevrouw Houts van afdeling GG 356.

En dan gaan we naar een verzoekje aangevraagd door mevrouw Weemakers van afdeling GG 271. Voor haar draaien we van André Rieu de Radetzky Mars.

0: woensdagochtend voor dit programma herhaald.
1: En dan gaan we verder met Ramses Shaffy en Lisbeth List met Aan de andere kant van de heuvels. En dat is aangevraagd door de heer Wiersema van afdeling GG 266.

Zoon Shannon, die vraagt voor zijn moeder mevrouw Martina van afdeling G264 iets te draaien van Sam Cooke. En dat is het Change is Gonna Come.

We gaan naar de ambitieuze Blauwe Donau. Uitgevoerd door André Rieu en aangevraagd door mevrouw Bakker van afdeling GG 265.

En dan gaan we verder met de toccata en fuga in D minor. En dat is dat speelt Vanessa mee. En dat is aangevraagd door Maranna Arts de Roo van GG 265.

En als laatste gaan we naar de Blue Diamonds met Ramona. Aangevraagd door mevrouw Houts van afdeling GG 356.

En dat waren de verzoekjes. Morgenochtend kunnen ze, worden ze weer gedraaid. Hè? De herhaling kunt u dan luisteren van 8 tot 10. We hebben nog een paar minuutjes over voordat we naar het tweede uurtje gaan. Met wat cabaret, omlijst met Nederlands producten. En onze artiest vanavond, John de Bever. We draaien even een stukje Shadows met Apache.

0: na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
3: Welkom bij ons tweede uurtje van de pleister op de wonden. Mijn naam is Truus.
4: En ik ben Jan.
3: Ja, nou, en ik had al gezegd, we hebben straks wat cabaret omlijst met Nederlands product en onze artiest van de avond, John de Bever. Daar ga ik wat over vertellen.
4: En ik ga die muziek draaien.
3: Goed, nou.
4: Ik ga alle muziek draaien eigenlijk.
3: Ja, natuurlijk, want ik heb daar geen verstand van.
4: Gelukkig maar.
3: Ja, want
4: anders heb ik niets te doen.
3: Nee, daarom. Dan zit je hier ook maar duimen te draaien. Dat kan niet.
4: Nee.
3: Hey, we beginnen met Bergert Lewis met Reis met me mee.
4: Ja.
3: En daarna Harry Klorkenstein met O.O. Den Haag.

rust teruggekeerd. Wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezeerd.

0: Mare Festival.
1: En dat is iets waar ik me niet mee bemoei.
2: Nou, gelukkig. Nee hoor, ik vind het altijd prachtig.
1: Ja, want ik weet ook dat je heel veel cabaret hebt, hè? Dus daarvoor laat ik dat heerlijk aan jou over.
2: Nou, deze conferentie heb ik eigenlijk meer gedacht van een afsluiting van de Tour de France.
1: Oh.
2: Maar is afgelopen Tour de France.
1: Is die al afgelopen? Die dus ze zijn toch nog aan het rijden of niet?
2: Nee. Oh. Dat is al gebeurd. Dat is al gebeurd.
1: Ach.
2: En uiteraard, mijn wielrenner is Polleke. En Gerard Cox heeft er een prachtverhaaltje over.
1: Nou, ik ga er naar luisteren.
3: Eddy Merckx heeft tot nu toe alle klassieke wielerwedstrijden van het voorjaar gewonnen. Maar Polleke van den Broeke dan, zult u zeggen. De keizer van vuilpannen. Die grote belofte. Doet die dan niet meer mee? Nee, die doet niet meer mee. De oorzaak is bekend. Hij is betrapt op het gebruik van doping. We hebben een vraaggesprek met Polleke. Polleke, u bent een slachtoffer van drogerende middelen?
4: Allee, ja, wij in Vlaanderen vernoemen het een drog. Ik heb dan van enkele jaren terug een traineur gehad die mij deed slikken. Gij zag mij altijd van voren koersen, vermits ik van mijn strot op mijn billen vol zat met een drog. Maar het is dan gebeurd dat men aan de meet een controle is komen in te richten, waar al de coureurs, hoe zeg jij dat?
3: Moesten urineren?
4: Tja, het is dat waar zij moesten water maken. Daar stond dan bij de controle een Franse professeur die u ervan kon verwittigen of dat er in uw water iets speciaals zat. En mijn traineur, Oscar de Naaier, die zegde mij dan, Polleke, wij moeten ons plan trekken. Wij doen voort met een drog, maar dat water aan de controle, dat moet gij niet gaan maken. Hè? Polleke zegt hem, gij hebt toch uw supporters? Wel ja, zeg ik. Cessa, zegt hem. En wie is uw grootste supporter? Allee, zeg ik. Dat is mijn schoonbroer. Stanneke de Keukenleider. Tja, zegt hem. Wij gaan die bij elke koers in een staminé bij de eindstreep zetten. En hem krijgt vrij drinken. En mag zoveel pinten vatten als hem goesting heeft. Vlak van vooraleer gij dan bij de arrivée komt, moet hem dan rap water maken in een flesje. En in de melee drukt hem dan dat flesje water in uw handen. En dat geeft gij aan die een Franse professeur van de drogcontrole. En van die dag zat de Stanneke, mijn schoonbroer, trouw in een staminé bij een arrivée, vol van bier, van mijn eigen bier. Het is te zeggen, het merk waar ik voor koers, Koekelberg Trappist. Allee, als ik dan was uitgetrapt, piste hij en zo ging dat jaren goed. Ze pakte de een na de ander, maar Polleke, de keizer van vuilpannen, bleef voordoen en behaalde steeds de palmares. Tot dan de grote voorjaarskoers kwam, de omloop van Jezus Eik. De klassieker die gekend staat als de L van de Kempen. Het was te doen om een prijs van 2 miljoen franken en een droogkaasmachine. Ik zat die dag zo berstens vol van de droog, dat ik van boven niet meer wist of dat ik van onderen nog op te bedalen stond. En ik vloog over de macadam als de Else duivel. Tweemaal ben ik platgevallen. De eerste keer in de klim op de kasseien van de blijde inkomstlaan. En dan nog een keer in de afzink en ik had totaal geen last. En onderwijl zit mijn schoonbroer in de staminé. En die hoort dan maar steeds op de antenne hoe dat ik van voren lig. En dat ik die 2 miljoen franken ga pakken. En hem begint van puur elan zoveel pinden te vatten dat hem 5 minuten voor mijn aankomst gans onbekwaam wordt. En zijn vrouw, het is te zeggen mijn zuster, ziet hem van de koer weerkomen en hem vraagt, allee, Stan, rap, waar is uw water? En hem is gans en al van zin en hem laalt van, naast de lavabo! En zij geraakt in de paniek, want daar kom ik al aangescheest. En zij denkt, rap, dan zelf maar gepiest. En bij de arrivé heeft zij gelukkig nog het gekende flesje vol. Maar allee, gaat gij zeggen, dan is alles toch perfect? Jawel, dat is het. Maar de andere dag moet ik voor het inrichtend comité verschijnen. En daar zie ik die een Franse professeur en hem zegt, allee, Polleke, gij zijt gedisqualificeerd, maar proficiat. En ik zeg, maar allee, professeur, pourquoi dan wel? En hem zegt, ah wel, ik heb een fameus bericht voor u, gij gaat een

0: patent bekommen.
1: Ik was ziek.
2: Nou, is dat leuk?
3: Ja, Tour de France, hè?
2: Ja, Tour de France. Plasjes in lever. Maar ja, dan moeten ze mee heel veel sporten, hè? Dus,
3: ja, ze hebben nou zelfs s'nachts...
2: Ja, s'nachts moesten ze zelfs... S'nachts
3: moesten ze plassen zelfs.
2: Ja, nou ja.
3: Ja, dat vind ik een beetje overdreven. Goed.
2: Maar goed, we gaan naar Willy Alberti met Mijn Leven is een Lied.
3: En ze is niet alleen natuurlijk.
2: Nee, want daarna doet hij zijn dochter het Willy Alberti met Vanavond om 6:15 ben ik vrij.

0: Ja, en dat waren Eddie Christiani en Anneke Grunlo met Paradiso en Eddie Christiani met Eurovision Polka. Ja, en helaas, die heeft Bernard, die hadden we geen tijd meer voor. Hè? Zo gaat dat. Maar we gaan nu naar de...
1: De artiest van de avond.
0: En zoals gezegd, John de Bever. Geboren als Johannes Gijsbertus Marinus de Bever in Berlikin op 7 april 1965. Hij is een voormalig Nederlandse prof en zaalvoetballer. Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan werd John de Bever zanger. In juli 1979 werd John op 14-jarige leeftijd als zanger ontdekt door Pierre Kartner tijdens een optreden op de Nijmeegse Vierdaagse. Het nummer Als ik later eens trouw, dat Pierre Kartner voor hem schreef, bereikte in maart 1980 de tipparade. Er volgden nog 3 singles en een 1 LP. Hierna besleed John de Bever voorlopig te stoppen met zijn zangcarrière en zich toe te leggen op het voetbal. John verwierf hierna faam als zaalvoetballer, onder andere bij de toenmalige topclub Bunga Melati uit Tilburg. In de winterstop van het seizoen 1992-1993 maakte hij de overstap van het naar het veldvoetbal door een contract te tekenen bij Dordrecht 90. Onder leiding van trainer Han Berger maakte hij zijn debuut voor die club op 13 januari 1993 in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk en het werd 0-1. Zijn carrière in het Nederlands betaald voetbal bleef beperkt tot een half seizoen, waarin hij slechts tot 5 wedstrijden kwam. We gaan luisteren naar Als ik later eens trouw en Mexican Curl.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 2006 keerde John de Bever als zanger weer terug uit de anonimiteit. Door het duet Toen kwam jij op te nemen met Annie Schilder. Hij scoorde 32 single top 100 hits. En in januari 2011 scoort de Bever een bijzondere dubbele hitnotering in de single top 100 met de single Ik heb maling aan wat mensen zeggen en op de B-kant Kleine Leugenaar. Die beide individuele notering opleverde in de single top 100. In 2014 was John een van de 24 kandidaten die meededen aan het derde seizoen van de Nederlandse uitvoering van het spelprogramma Fort Boyard. John is een vaste gast tijdens het Mega Piratenfestijn, waar hij sinds november 2014 optreedt. Sinds 2013 was hij ook regelmatig zien in het voetbalprogramma Voetbal Insight op RTL 7. Het album Dat is de Liefde dat hij maakte met Marianne Weber in 2015 opnam, ging meer dan 10.000 keer over de toonbank. Hij maakte ook een voetbalhit met Jan Smit en in 2023 een album met Corrie Konings. We gaan luisteren naar Dat is de Liefde met Marianne Weber en Geloof jij echt in sprookjes met Corrie Konings.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Jan de Bever. In 2015 scoort hij een hit met het nummer Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Waarmee Jan de Bever uitgroeide tot een cultheld in de Nederlandse amateurvoetbalcultuur. De plaat werd een veelgedraaid nummer in voetbalkantines en kleedkamers. Op 20 september 2016 kreeg Jan de Bever voor zijn hit een Buma NL Award en een Gouden Award voor de verkoop van meer dan 20.000 exemplaren. Ook kreeg hij een platine plaat voor de verkoop van 80.000 exemplaren. Het nummer werd via YouTube meer dan 30 miljoen keer beluisterd. Een jaar later werd het nummer een anthem voor de voetbalsters van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal tegen het EK Vrouwen 2017. En dat was in eigen land. Door het grote succes van de Oranjeleeuwinnen kwam Jan de Bever landelijk in de schijnwerpers, wat vele media-optredens van de zanger tot gevolg had. Tevens liet John een speciaal voetbaltekst schrijven op het originele nummer. Hij voerde het nummer live uit bij de huldiging van de Leeuwinnen in Utrecht. In november 2016 coverde hij de single daar in dat kleine café aan de haven van Pierre Corner. In de videoclip is een hoofdrol weggelegd voor zijn ontdekker. We gaan luisteren naar Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht en... Ga jij? Ja, jij bent de zon voor mij.
0: De artiest van de avond.
2: Ik staar maar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Tot de volgende keer.
1: En dan hopen we dat u lekker weer thuis bent. Maar morgenochtend, hè, dan kunt u wel in geval van 8 tot 10 naar de herhaling luisteren. En ja, er komt ook een verzoekje weer bij, voorbij, dus dat is ook misschien nog wel leuk.
2: Om het nog een keer te horen, ja, zo niet meer. Ja, hoor.
1: En na de herhaling van onze pleister, dan komt van 10 tot 12 live het testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: Precies.
1: En morgenavond zijn wij er weer live.
2: Ja, dat dacht ik ook. We gaan afscheid van u nemen. Mijn naam is Jan.
1: En mijn naam is Truus.
2: En we wensen u van straks.
1: Welterusten.
2: En voor morgen.
1: Weer gezonder op. En dan gaan we nog even luisteren naar Dans tot morgen.

0: naar het nieuws van 10 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevolozieken Omroep met Easy Listening Muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken.nl

0: anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Chicone.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: terug naar het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: even een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevoziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Braak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.